105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
3: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
2: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
1: Het weer. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Primeur bij opening expositie. In 2027 senioren Pramerace. Tijdens de opening van de tentoonstelling 40 jaar Pramerace in het Raadhuis is een nieuwe editie aangekondigd. In 2027 komt er een senioren Pramerace. De eerste editie staat gepland voor 7 september 2027. De wedstrijd duurt maximaal 45 minuten en kent geen opdrachten of versterkte muziek. Net als bij de eerste Pramerace in 1987 wordt gestart met een zogenoemde Le Mans start. Daarbij moet minimaal één bemanningslid achter een rollator lopen. Volgens de organisatie kunnen deelnemers met bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie extra punten krijgen. Tijdens de opening werd ook bekendgemaakt dat de Dippers, de oprichters van de Pramerace, op 12 september voor de laatste keer deelnemen aan de Pramerace. De groep bestaat dit jaar 40 jaar en werd tijdens de opening in het zonnetje gezet. De tentoonstelling in het Raadhuis is tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Twee nesten van de geelpoothoornaar verwijderd. In Aalsmeer zijn onlangs twee nesten van de geelpoothoornaar ontdekt en verwijderd. Het eerste nest werd gevonden aan de Weteringstraat, hoog in een boom, bij een appartementencomplex. Oplettende bewoners zagen het nest en maakten hiervan melding. Omdat bij het pleintje een speelplaats ligt, werd het nest met spoed verwijderd. Daarbij bleek ook de koningin aanwezig. Een tweede nest werd ontdekt in een boom aan de Wilgelaan, op ongeveer 21 meter hoogte. De zoekgroep Aalsmeer Kudelstaart wist het nest na eerdere meldingen van hoornaars op te sporen. Het werd begin september met behulp van een telekraan uit de boom verwijderd. De zoekgroep roept inwoners op om mee te kijken naar nesten. Wie in Aalsmeer of Kudelstaart voor 1 oktober als eerste een nest meldt, dat daadwerkelijk van de geelpoothoornaar blijkt te zijn, ontvangt een potje honing. Zelf nesten verwijderen wordt nadrukkelijk afgeraden vanwege het gevaar.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeer scoort hoog met zonnepanelen. Aalsmeer staat op de 61ste plaats van de 342 Nederlandse gemeenten in de Eco-Electric Index 2026. De gemeente krijgt een score van 5,1. Binnen Noord-Holland staat Aalsmeer op de 10e plaats. Dat blijkt uit een onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster. Voor de index is gekeken naar het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's. In Aalsmeer heeft 42% van de woningen zonnepanelen. Daarnaast verwarmt 9% van de woningen de woning met een warmtepomp. Van de auto's van particuliere eigenaren en de bekende leaserijders is 5,1% volledig elektrisch. Zonnepanelen zijn daarmee het sterkste onderdeel van de score van Aalsmeer. Elektrische auto's stellen in het onderzoek het zwaarst mee, gevolgd door warmtepompen en zonnepanelen. Landelijk voert de gemeente Roosendaal de ranglijst aan met een score van 8,8. Rotterdam staat onderaan met een score van 2,4.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Ruim 7000 euro ingezameld voor hulp in Nepal. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer heeft inmiddels ruim 7000 euro ontvangen voor de hulp aan slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De stichting vraagt daarna subsidie aan bij ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer. Bij toekenning kan het beschikbare bedrag oplopen tot ruim 9.500 euro. De stichting werkt samen met de lokale partner Sapana Village Social Impact. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat er momenteel voldoende voedsel beschikbaar is. Veel gezinnen hebben echter hun kookgerei verloren. Daarom wordt een deel van het geld gebruikt voor kooktoestellen, pannen en andere huishoudelijke benodigdheden. Ook wordt gekeken naar de langere termijn. Door de overstromingen zijn onder meer scholen en gezondheidsposten beschadigd. Sapana Village Social Impact onderzoekt ter plaatse welke ondersteuning de komende periode het hardst nodig is. Voorzitter Lucie Beumer bedankt alle donateurs voor hun steun. De inzamelactie loopt door en nieuwe bijdragen blijven welkom.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

passion of the groove.

0: no judgment.
1: Aals Meer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
2: Aalsmeer by Night.
1: Vanavond.
3: Aalsmeer by Night.
1: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Primeur bij opening expositie. In 2027 senioren Pramerace. Tijdens de opening van de tentoonstelling 40 jaar Pramerace in het Raadhuis is een nieuwe editie aangekondigd. In 2027 komt er een senioren Pramerace. De eerste editie staat gepland voor 7 september 2027. De wedstrijd duurt maximaal 45 minuten en kent geen opdrachten of versterkte muziek. Net als bij de eerste Pramerace in 1987 wordt gestart met een zogenoemde Le Mans start. Daarbij moet minimaal één bemanningslid achter een rollator lopen. Volgens de organisatie kunnen deelnemers met bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie extra punten krijgen. Tijdens de opening werd ook bekendgemaakt dat de Dippers, de oprichters van de Pramerace, op 12 september voor de laatste keer deelnemen aan de Pramerace. De groep bestaat dit jaar 40 jaar en werd tijdens de opening in het zonnetje gezet. De tentoonstelling in het Raadhuis is tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Twee nesten van de geelpoothoornaar verwijderd. In Aalsmeer zijn onlangs twee nesten van de geelpoothoornaar ontdekt en verwijderd. Het eerste nest werd gevonden aan de Weteringstraat, hoog in een boom, bij een appartementencomplex. Oplettende bewoners zagen het nest en maakten hiervan melding. Omdat bij het pleintje een speelplaats ligt, werd het nest met spoed verwijderd. Daarbij bleek ook de koningin aanwezig. Een tweede nest werd ontdekt in een boom aan de Wilgelaan, op ongeveer 21 meter hoogte. De zoekgroep Aalsmeer Kudelstaart wist het nest na eerdere meldingen van hoornaars op te sporen. Het werd begin september met behulp van een telekraan uit de boom verwijderd. De zoekgroep roept inwoners op om mee te kijken naar nesten. Wie in Aalsmeer of Kudelstaart voor 1 oktober als eerste een nest meldt dat daadwerkelijk van de geelpoothoornaar blijkt te zijn, ontvangt een potje honing. Zelf nesten verwijderen wordt nadrukkelijk afgeraden vanwege het gevaar.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeer scoort hoog met zonnepanelen. Aalsmeer staat op de 61ste plaats van de 342 Nederlandse gemeenten in de Eco-Electric Index 2026. De gemeente krijgt een score van 5,1. Binnen Noord-Holland staat Aalsmeer op de 10e plaats. Dat blijkt uit een onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster. Voor de index is gekeken naar het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's. In Aalsmeer heeft 42% van de woningen zonnepanelen. Daarnaast verwarmt 9% van de woningen de woning met een warmtepomp. Van de auto's van particuliere eigenaren en de bekende leaserijders is 5,1% volledig elektrisch. Zonnepanelen zijn daarmee het sterkste onderdeel van de score van Aalsmeer. Elektrische auto's stellen in het onderzoek het zwaarst mee, gevolgd door warmtepompen en zonnepanelen. Landelijk voert de gemeente Roosendaal de ranglijst aan met een score van 8,8. Rotterdam staat onderaan met een score van 2,4.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether. Radio Aalsmeer. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Ruim 7000 euro ingezameld voor hulp in Nepal. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer heeft inmiddels ruim 7000 euro ontvangen voor de hulp aan slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De stichting vraagt daarna subsidie aan bij ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer. Bij toekenning kan het beschikbare bedrag oplopen tot ruim 9.500 euro. De stichting werkt samen met de lokale partner Sapama Village Social Impact. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat er momenteel voldoende voedsel beschikbaar is. Veel gezinnen hebben echter hun kookgerei verloren. Daarom wordt een deel van het geld gebruikt voor kooktoestellen, pannen en andere huishoudelijke benodigdheden. Ook wordt gekeken naar de langere termijn. Door de overstromingen zijn onder meer scholen en gezondheidsposten beschadigd. Sapama Village Social Impact onderzoekt ter plaatse welke ondersteuning de komende periode het hardst nodig is. Voorzitter Lucie Beumer bedankt alle donateurs voor hun steun. De inzamelactie loopt door en nieuwe bijdragen blijven welkom.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RA TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Misha Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Aalsmeer by night.

0: Ja, het is weer feest in Aalsmeer. Jazeker. Feestweek Aalsmeer in volle gang. En ook vanavond in Aalsmeer bij Night is het feest.
1: Aalsmeer bij Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer bij Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond hier op Radio Aalsmeer. We zijn zojuist begonnen en we gaan nog tot 11 uur door vanavond.
1: Aalsmeer bij Night.
0: En het feest is ook al begonnen in de feesttent in Aalsmeer op het Praamplein. En de vlaggen in Aalsmeer, kleuren rood, groen en zwart uiteraard. De kleuren van Aalsmeer, ze wapperen vrolijk in de wind. De regen deert er niets, zo gezegd. Vandaag een mooi lekker zonnetje ook nog, dus heerlijk.
1: Aalsmeer by Night.
0: Het feest kan echt beginnen en wij begonnen Aalsmeer by Night vanavond met een van de optredende artiesten deze donderdagavond. Gerard Joling uiteraard. Gerard Joling en Friends vanavond in de feesttent. Dit was Zing met me mee.
1: Aalsmeer by Night.
0: En vanavond zingen we eigenlijk met alle nummers mee. Want ook bij Aalsmeer by Night is het dus hartstikke feest. En vanavond gewoon lekkere muziek om in de stemming te komen. Als je nog thuis zit of onderweg bent naar de feesttent. Nou, dan heb je gewoon een lekker Radio Aalsmeer aan. En ook heb je geen kaarten voor vanavond. Kan je er niet bij zijn. Proberen we toch een beetje de feeststemming op de radio over te laten komen. Dus ook een van de optredende artiesten van vanavond, Xander de Buzonier. Altijd moeilijk die naam.

Xander de Bujonier. Nee, ik heb nu geoefend, dus. Xander de Bujonier. Hij was vroeger zanger van de Nederlandse band Volumia. En die hield eind jaren 90 op te bestaan. Xander ging alleen verder, maar ja, op het podium doet hij nog wel een aantal nummers van Volumia. En waarom ook niet? Dit nummer blijft bij mij. Kwam uit oktober van het jaar 1999. Kwam tot nummer 14 in Nederlandse hitparade. En vanavond dus op het podium van de Aalsmeerse Feestweek op het Praamplein. Gerard Joling en Friends. Waaronder Xander de Bujonier dus. En de Boston Tea Party. Die komt ook nog even voorbij vanavond. En voor de rest Edcilia Rombly. Komt ook even een mopje zingen. En Emma Heesters staat ook op de lijst van de te verwachten artiesten vanavond dus. Wel nu, in Aalsmeer benijd, veel muziek van de optredende artiesten van vanavond. Zoals nu ook Emma Heesters.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters. En haar nieuwe single heet Hartenbreker. Helaas gingen eind vorig jaar Emma Heesters en profvoetballer Wesley Hoed uit elkaar. Haar nieuwe single Hartenbreker staat volgens haar in het teken van Single Girl Summer. En de zangeres is de afgelopen jaren door een zware tijd gegaan. Eerst door haar strijd tegen baarmoederhalskanker. Waar ze inmiddels ruim een jaar van is genezen, gelukkig. Maar ja, daarna liep haar relatie met Wesley Hoed op de klippen. De zware periode is een inspiratiebron geweest voor haar single Hartenbreker. Want zowel na de ziekte als na de breuk moest ze weer haar eigen weg zien te vinden. Maar het is geen autobiografisch nummer, benadrukt Emma. Ze zegt, het is een mega zomers en dansbaar nummer waarbij de rollen zijn omgedraaid. Wat nou als de vrouw een hartenbreker is in plaats van de man? Aldus Emma. Haar nieuwe single dus, Hartenbreker. En ja, ongetwijfeld zal zij deze vanavond ook ten gehore brengen op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. Het is de 30ste editie en daarom toch ook een jubileum uitvoering, wou ik zeggen. Ja. Vanmiddag was dus de dag van je leven, de feestdag voor mensen met een beperking. En vanavond is dus de donderdagavond met onder andere DJ Joost, Gerard Joling, Emma Heesters, Boston Tea Party en Xander de Buzonier. En dan hebben we eigenlijk één, die naam heb ik eigenlijk al wel genoemd, maar ik heb er nog geen muziek van gedraaid, dus dat moet dan natuurlijk ook nog even gebeuren. Vanavond op het podium van de Aalsmeerse Feestweek op het Praamplein in het centrum van

Jody Bernal. En Cassie Knoll. Dan zou je misschien denken, hé, daarvoor hadden we Etilia Romli bijvoorbeeld. En Emma Heesters, Xander de Buzunier, Gerard Joling. Allemaal artiesten die vanavond optreden op deze donderdagavond tijdens de Aalsmeerse Feestweek op het podium in de feesttent op het Praanplein. Jody Bernal dan ook? Nee. Maar vanavond hebben we niet alleen muziek van artiesten die vanavond optreden. Het volgende uur hebben we bijvoorbeeld ook muziek van artiesten die morgenavond optreden. En in het derde uur van Aalsmeer Benijd hebben we muziek van artiesten die zaterdag optreden. Maar behalve dat kijken we ook zo hier en daar eens even terug naar de feestweken in het verleden. We kunnen bijna putten uit 30 jaar edities van de Aalsmeerse Feestweek. Dus daar zitten vast zo hier en daar wel wat artiesten tussen die ja, dan niet deze editie meepakken, maar wel in het verleden op hebben getreden. En zo stonden daar dus vorig jaar, op zaterdag 13 september, Jody Bernal. Maar ook bijvoorbeeld Wolter Kroes.

0: Jan Lelieveld. Met het Aalsmeerse volkslied. Getiteld uiteraard Aalsmeer. Voordat we Jan aan je lieten horen, hoorde je nog Walter Kroes met Wat een heerlijke dag. Die stond op zaterdag 13 september 2025 op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. Een jaartje geleden dus. Maar ja, Jan Lelieveld, ook vele jaren, vele malen opgetreden uiteraard. Tegenwoordig heeft Gerard Joling zijn rol misschien wel een beetje overgenomen als vertegenwoordiger van Aalsmeer. Maar Jan was dat natuurlijk in die periode daarvoor. Helaas overleed hij op 16 augustus 2017. Maar goed, zijn muziek leeft nog altijd voort en is nog altijd elk jaar te horen.
1: De Nederlandse top 10.
0: We gaan even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is te horen elke zondagmiddag hier op Radio Aalsmeer. Tussen 2 en 3 uur 's middags. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1. Netjes op een rij, in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. En we kijken altijd even vooruit naar die Nederlandse top 10. En dat doen we dan deze week met Roxy Dekker. Hoe kan het ook anders? Ze blijft geschiedenis schrijven. Concert van Rox in de Johan Cruijff Arena op 24 april 2027. Dat is pas over drie kwart jaar, maar goed. Was binnen enkele minuten volledig uitverkocht. En met deze prestatie wordt de 21-jarige Amsterdamse de eerste vrouwelijke Nederlandse soloartiest die een headline show geeft, zoals dat heet, in het grootste stadion van Nederland. Het succes van Roxy Dekker kent geen grenzen. Slechts 2 jaar na haar eerste soloshow in Paradiso speelt ze nu voor tienduizenden fans in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En vorige week schitterde ze nog met 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Maar dit record breekt ze nog geen week later. Met het binnen enkele minuten uitverkopen van het stadion voegt de Amsterdamse een nieuw hoofdstuk toe aan haar indrukwekkende carrière. En ook haar nieuwe single die doet het erg goed. Afgelopen zondag kwam ze met Bare Minimum nieuw binnen op nummer 5 in de Nederlandse top 10. De vraag is zij aanstaande zondag de nieuwe nummer 1?

0: Roxy Rowe. Oftewel Roxy Dekker. Haar nieuwe single heet Bare Minimum. Afgelopen zondag kwam zij nieuw binnen op nummer 5 in de Nederlandse top 10. En het kan zomaar zijn dat ze aanstaande zondag gewoon meteen doorschiet naar nummer 1. Waarom ook niet? Je blijft je verbazen over Roxy. En ze breekt record na record. Dus wil je weten hoe het afloopt? Een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10 hoor je aanstaande zondag tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Dan is het nu tijd voor het disco duo. Elke week doen we rond deze tijd een dansje op muziek uit de jaren 70 en de jaren 80. En of de jaren 80. Kan een keuze zijn. En ja, we dachten, ja, het is Aalsmeerse feestweek. Dus de hele tent staat op zijn kop. Zowel op het podium als gewoon op de vloer. Dus wij dachten, ja, die dansvloer. Daar moet ook gewoon wat feestmuziek klinken vanavond. Dus in het disco duo hebben we feestelijke muziek, zo gezegd, waar je uitstekend op kan dansen. Nou ja, wat moet ik het eigenlijk verder nog uitleggen? Ik zou zeggen, doe je dansschoentjes aan, strik even je vetertjes en ga die dansvloer op, want het is hoog tijd voor het
1: Disco Duo, deel 1.

En zo gaat die medley nog uren door. Disco Duo, deel 1 en deel 2. Vanwege het feestelijke, zo gezegd. Er waren twee feestplaten. En waar je ook redelijk op kon dansen. Toch een beetje een disco duo. Vanwege de feestweek. We begonnen disco duo deel 1 met de Saragossa Band. Die scoorde in september 1981 een hit met dit Agadoo. Shake the pineapple. Push your pineapple, shake the tree of zo. Gezellig. Disco duo deel 2 kwam van de Two Man Sound. Zat ook al een beetje in de titel. Het was namelijk de Disco Samba. En die stamt uit juli 1986. Kwam toen tot nummer 9 in de Nederlandse hitparade. En zo hadden we een beetje een speciaal disco duo vanwege de Aalsmeerse feestweek die momenteel aan de gang is. De hele week al. Vanavond optredens van onder andere Gerard Joling, Emma Heesters, Edcilia Rombly, Sander de Busonier en de Boston Tea Party. En we kijken, behalve die artiesten van dit jaar, ook even voordat we zo dadelijk overgaan op een rondje Aalsmeerse popquiz. Kijken we ook even naar de artiesten die de afgelopen tijd hebben opgetreden. We kunnen putten uit 30 jaar feestweek geschiedenis. Dus ja, dan weet ik er nog wel eentje zo gezegd. Die vorig jaar op het podium stond van de Aalsmeerse feestweek. Kan je het nog herinneren? Ja? Haha, jawel. Het is Wesley Bronkhorst met Amalia.

0: Ciao, ciao.
1: Wesley Bronckhorst. Hij stond op één dag na, precies een jaar geleden, op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. Donderdag 11 september was dat, 2025. 2 jaar eerder, in 2023, scoorde hij een grote hit met dit nummer. En dat heette Amalia. En is het nu tijd voor een rondje Aalsmeerse popquiz. De radioversie, zogezegd, van de grote show- en entertainmentavond. Die op woensdagavond 30 september weer gespeeld wordt in de beach in Aalsmeer aan de Oosteinderweg. Na de succesvolle edities van 2025 en de eerste helft van 2026 wordt weer een Aalsmeerse popquiz georganiseerd. Een sportieve muzikale strijd en een gezellige feestelijke avond. En ook deze editie is toch weer anders dan alle vorige. Zoals altijd zijn er dan weer zeer gevarieerde rondes met quizvragen over popmuziek. Uiteraard met geluidsfragmenten, songteksten en of videobeelden. En de quizvragen hebben dan betrekking op de afgelopen 5 decennia en gaan over diverse muzieksoorten. Maar altijd herkenbaar, tenminste, die kennis zal dan wel getest worden die avond. Natuurlijk zijn er dan weer mooie prijzen voor de winnende teams. Als je mee wilt doen, kan je je team inschrijven door een mailtje te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Allemaal aan elkaar. Aalsmeersepopquiz. Apenstaartje. gmail.com. En in dat mailtje vermeld je dan het aantal mensen. Maximaal 6. En de naam van je team. Dus dat is het mooie. Geen ruimtebeperking in de feestzaal van de beach. Want dankzij de variabele zaalindeling wordt er eigenlijk nooit een team teleurgesteld. Iedereen kan altijd meedoen. Er zijn geen wachtlijsten. Dus deelname gegarandeerd, zo gezegd. En als je hints wil of aanwijzingen of voorproefjes van de Aalsmeerse popquiz ronde, moet je even naar de Aalsmeerse popquiz op Facebook gaan of op Instagram. Leuk feestje dus weer. Woensdag 30 september vanaf 7:30 is de inloop. Vanaf 8:00 gaat de show beginnen, zo gezegd. En dat allemaal in de beach aan de Oosteinderweg in Aalsmeer. En we spelen elke donderdagavond zo rond deze tijd altijd de zogenaamde radioversie. En meestal doen we dat met het spelletje 3-in-1. Ik laat 3 platen aan je horen, 3 fragmenten. En daar zit 1 overeenkomst in. En aan jou dus de taak om die overeenkomst te ontdekken. Ik ga de platen niet aan- of afkondigen. Want dat zou te veel prijs geven, zo gezegd. Dus 3 platen, 1 overeenkomst. Dus ik zou zeggen, doe je best. En als ik deze instart, verraad ik dan al wat. Ik zou zeggen, succes.
2: Pop quiz plaat.
3: Nummer

0: En dat waren ze. De drie fragmenten van de Aalsmeerse popquiz. De radioversie wel te verstaan. Drie platen, drie fragmenten. Eén overeenkomst. En hij was echt niet heel moeilijk hoor deze week. Vanwege de Aalsmeerse feestweek hadden we natuurlijk drie platen met dat als thema. De feesttent. We begonnen deze Aalsmeerse popquiz met fragment 1. Samen met Jan Smit en Marco Schuitmaker. Het nummer heet tot, Van Goes tot Purmerend. Maar iedereen kent het natuurlijk als Feest in de Tent. Plaat uit augustus van het jaar 2023. Daarna hoorden we Mart Hoogkamer. Een fragment van zijn plaat Feest in de Tent. Van een jaartje, dik een jaar geleden. Mei 2025. En zojuist, ja, als er een feestje is, dan moet je hem uitnodigen. Kraantje Papi, welkom in de feesttent. Een plaat van maart 2014. En dat waren ze dus. Drie fragmenten, één overeenkomst. Natuurlijk de feesttent. Feest in de tent van Jan Smit en Marco Schuitmaker. Feest in de tent van Mart Hoogkamer. En welkom in de feesttent van Kraantje Papi. Mocht je dit nou een leuke quiz vinden, andere rondes zijn mee te spelen tijdens de Aalsmeerse Popquiz in de Beach op woensdag 30 september. Stuur even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.

0: in één grote Polonaise de feesttent door, zo zeggen. Engelbewaarder door de Marco Schuitmaker. Goedenavond.
1: Aalsmeer by night.
0: Van harte welkom bij uur nummer 2 van Aalsmeer by night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Ook vanavond weer vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. Vanuit de nieuwe studio, vanuit de oude veiling.
1: Aalsmeer by night.
0: Nou ja, nieuw, ja. We zitten er alweer een jaar. En dat gaan we binnenkort vieren samen met een ander feestje. Want Radio Aalsmeer staat binnenkort ook 35 jaar. Dus gaan we groots aanpakken, groots vieren. Maar ik mag daar eigenlijk nog helemaal niks over zeggen.
1: Aalsmeer by night.
0: Maar goed, luistert toch niemand naar dit programma en naar dit onderdeel Radio Aalsmeer. Dus je hebt het niet van mij. Dus. Maar goed, over feest gesproken. De hele week al de 30ste feestweek.
1: Aalsmeer by night.
0: Hier in Aalsmeer op het Praamplein. En vanavond in Aalsmeer by night proberen we een beetje met de muziek, de sfeer en het feestgehalte na te bootsen. Zelf zijn we niet in de tent, maar ja, met de muziek van de optredende artiesten, nou ja, kom je toch een beetje in de stemming misschien. Mocht je geen kaart hebben, dan ga je altijd nog even naar Aalsmeer by night luisteren. Dus, vorige uur hebben we artiesten gedraaid die vanavond te zien en te horen zijn op het podium. De donderdagavond met Gerard Joling onder andere, Emma Heesters. Wat hebben we nog meer? Etzilia Rombly, Xander de Buzonier en de Boston Tea Party. Morgenavond staat Mental Tio op het podium. In my head.

Charlie Low Noise en Mental Theo. Ze zijn geen duo meer, zo, al jaren niet meer. Charlie Low Noise is helemaal de spirituele kant op gegaan. Maar Mental Theo die vult nog menige feesttent. En dat doet hij morgenavond dan ook. En hij zal vast wel wat beukers meenemen, zo gezegd. Die Wonderful Days en Stars bijvoorbeeld. Maar ook allemaal happy hardcore was dat natuurlijk. En dit Your Smile komt uit maart 1996. Werd een grote hit. Kwam tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. Nou, die gasten hebben ook al de hele wereld overgereisd. En Mental Theo doet dat nu dus in zijn eentje. En morgenavond staat hij op het podium van Aalsmeerse Feestweek. Evenals Marco Schuitmaker, waar we dit uur mee begonnen. Nummer Engelbewaarder, ook hij dus morgenavond op het podium. Morgenmiddag is er nog de zogenaamde seniorenmiddag. En daar komt optreden Yvonne Kanters. Dus. Aalsmeerbenijd. Vanavond muziek van optredende artiesten tijdens de feestweek. Met nu Donnie.

0: galop. Plopper de plopper de plop.
1: Je hoorde Donnie. In dit geval samen met Robert van Hemert. Let wel. Die is dit jaar niet aanwezig. Tijdens de Aalsmeerse feestweek. Maar we draaiden uit de hitparade van vandaag. Zijn grote hit samen met Donnie. En Donnie die staat dus wel vrijdagavond op het podium van de Aalsmeerse feestweek. Ja, dit Moet dat nou. Wat Donnie ongetwijfeld ook laten horen. Morgenavond. Het stond dik een half jaar in de Nederlandse hitparade. Het is eigenlijk onlangs pas uit de lijst verdwenen. Dus, ja, Donnie die heeft nog veel meer repertoire. En dat laat hij dan vrijdagavond horen. Samen op het podium dus met Mental Tio, Marco Schuitmaker en de Outsiders. En

Ja, natuurlijk weet ik dat het Bilal Wahib is. Ik zei Bilal Wahib. Wahib. Ja, wat zin in neem. Hoe spreek je het uit? Bilal Wahib. Zo heet die jongen. En morgenavond staat hij dus op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. Hebben we zomaar weer 4 artiesten achter elkaar gedraaid. Aan je laten horen die morgenavond op de planken staan tijdens de feestweek. Vorige uur draaiden we artiesten die vanavond op het podium staan. En straks in het derde uur Aalsmeer Benijd besteden we aandacht aan de muziek van artiesten die zaterdagavond acte de présence geven, zo gezegd. En ook kijken we eens even terug in de tijd, want de feestweek in Aalsmeer bestaat

0: John West.
1: Gezellig toch?
0: Jazeker. Hij stond, was dat in 2024, 2 jaar geleden? Ik kan me nog goed herinneren. Nou, niet helemaal meer, maar volgens mij was dat 2 jaar terug. Dat John West, in dit geval zonder Lange Frans, op het podium stond van de Aalsmeerse feestweek. Maar dit was nou, toch ook weer een feestelijk nummer. Het heet Alles wat ik zoek. Aalsmeer benijd. We zijn een beetje halverwege ongeveer van de uitzending. Aalsmeer benijd. We zijn om 8 uur begonnen. En we houden zo rond 11 uur ermee op. En daarna, het laatste uurtje van deze donderdag, is er Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Voor de televisiekijkers naar TV Aalsmeer. Zie je een gek mannetje daar. En er staat ook Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Ja. De beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics komen dan voorbij. Even een rustpuntje voor alle feestelijkheden die we nu over je heen laten komen. Tenminste, muzikaal gezien dan. We hebben nog wel een aantal vaste items buiten alle feestmuziek om, zo gezegd. Zo dadelijk kijken we even in de boeken. Even duiken we de muziekgeschiedenis in. Kijken we even naar wat er gebeurde in de muziekindustrie op 10 september in het verleden. En zo rond 10 voor 10 gaan we vuurwerk afsteken. Hebben we afgelopen zaterdag al gezien. Prachtig vuurwerk op de Westeinderplassen bij de Watertoren. Maar wij doen het nog even dunnetjes over met een oude en nieuwe plaat die we dan naast elkaar leggen. En ook na elkaar draaien op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Een ander item wat regelmatig terugkomt in Aalsmeer benijd is dat we even kijken, vooruitkijken naar een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. En dat is de... Ja hoor, morgenmiddag zit hij er weer klaar voor. Onze eigen Frank Bunnik. Hij pakt elke week een

vrijwel willekeurige oude top 40 lijst uit de kast. Hij kan putten uit 60 jaar hitlijst, Nederlandse top 40. En hij doet zijn ogen dicht en prikt een datum. En dan zoekt hij daar de top 40 bij. Hij legt dan alle 40 plaatjes in de juiste volgorde. Even over 3 uur begint hij bij nummer 40. En even voor 6 hoopt hij uit te komen bij nummer 1. Morgen kiest hij de top 40 van 6 oktober 1979. En wij draaien hier in Aalsmeer bij Night dan altijd alvast 1 van die 40 plaatjes. En die noemen we dan de...

Je hoorde Boney M. Met aan de ene kant Elute en aan de andere kant Gotta Go Home. Ik ken dat melodietje ergens van. Ik heb het vaker gehoord volgens mij, maar ja. Je hoorde dus Boney M uit de top 40 van 6 oktober 1979. En Frank Bunnik laat morgen de hele lijst aan je horen. Dus ook die 39 andere plaatjes. En deze komt ook nog wel weer een keer voorbij morgenmiddag. Dus Frank begint dus even over 3 uur hier op Radio Aalsmeer met de top 40 Classic. En ja, ik heb al gezien wie er op nummer 40 staat. De plaat waar hij mee gaat beginnen. Dat is een plaat van Herman van Veen en Monique van de Ven. Het nummer heet Uit Elkaar. Ik heb geen idee. Maar we gaan het morgen horen. Even over 3 uur hier op Radio Aalsmeer. Voor de rest is het van Nederlandse bodem Luf van de partij. De Vitesse. De Dolly Dots. Tol Hansen. En Jan en Zwaan met Ik zoek een meisje. Ja, allemaal van dat soort leuke nummers. Pussycat, Champagne. Allemaal Nederlandse band. Maar ook de Sparks bijvoorbeeld. Al Hudson. The Boys met Give Up Your Guns komt voorbij. En Kiss met I Was Made For Loving You. Was wel dalende. Stond toen al 16 weken in de lijst. Maar je komt hem vanzelf tegen morgen in de lijst. Fleetwood Mac, Sister Sledge, The Police. Nou, wat kan ik nog meer noemen? Michael Jackson, The Commodores. Morgen allemaal te horen dus in de top 40 Classic met Frank Bunnik. Mocht je zelf een bepaalde datum weten en daarvan de top 40 terug willen luisteren, doe je verzoekje. Leuke anekdote erbij. Stuur even een mailtje naar frank@radioaalsmeer.nl. frank@radioaalsmeer.nl. En dan gaat Frank er binnenkort mee aan de slag.

0: Dat was Fleming en dat ging allemaal vrij automatisch. Fleming die treedt dit jaar niet op tijdens de Aalsmeerse Feestweek, maar hij heeft 4 jaar geleden wel degelijk op het podium gestaan. Dat was in 2022. En Fleming, ja, dat is tegenwoordig ook een groot artiest. Zo ook Antoon, die stond in datzelfde jaar ook op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. En ook Snelle was ooit al eens in Aalsmeer te bewonderen tijdens de Feestweek. Was alleen een jaartje later in 2023. En ook Tino Martin bijvoorbeeld stond in 2022 op de Aalsmeerse Feestweek. Ja, allemaal grote artiesten ondertussen. En wij hadden ze al zo'n 3, 4, 5 jaar geleden op het podium staan hier in Aalsmeer. Dus ook Yves Berendsen weet ik me nog te herinneren. Dus ja, al dat soort artiesten. Grote namen zijn al een keer voorbij gekomen. Dus hartstikke leuk. En vanavond dus...
1: Even kijken.
0: Ja, Gerard Joling en Friends natuurlijk. En dat wordt uiteraard een groot feest. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. En het is vandaag 10 september. En dan kijken we altijd even achterom. Even de geschiedenis in. Wat gebeurde er in de muziekindustrie op die bewuste 10 september? Wel nu, we gaan nu even 36 jaar terug in de tijd. Naar 10 september van het jaar 1990. Will Smith. Die maakte op die dag zijn televisiedebuut in de televisieserie The Fresh Prince of Bel-Air. Deze komische serie is tot 1996 te zien bij de Amerikaanse omroep NBC. En in Nederland wordt hij uitgezonden door Veronica. Talloze bekende sterren hebben een gastrol in The Fresh Prince of Bel-Air, zoals Tyra Banks, Vanessa Williams, Naomi Campbell, Dr. Dre, Quincy Jones, William Shatner, Queen Latifah, Zsa Gabor en Tom Jones. We gaan even terug naar de jaren 90.

Het begin van de acteercarrière van Will Smith. Dat deed hij op 10 september 1990. Toen maakte hij zijn televisiedebuut in de serie The Fresh Prince of Bel-Air. In Nederland uitgezonden door Veronica. Razend populaire serie. Zouden ze nog eens moeten herhalen, maar... Nou, je zal het vast wel bij een of andere streamingsdienst nog terug kunnen zien. 36 jaar geleden dus, op 10 september 1990. En van 1990 gaan we naar 10 september 1998. Op die dag is Madonna de grote winnaar bij de uitreiking van de jaarlijkse MTV Video Music Awards. Zij wint 6 van de 18 prijzen... voor haar videoclip bij Ray of Light. En Will Smith, daar heb je hem weer, krijgt 2 onderscheidingen voor de nummers Just the Two of Us en Getting Jiggy With It. The Prodigy, die krijgt ook 2 MTV Video Awards voor het nummer Smack My Bitch Up. Ook de MTV Video Music Award gaat naar The Prodigy. En als beste nieuwkomer wordt Natalie Imbruglia in het zonnetje gezet voor haar videoclip bij het nummer Thorn. En de beste hardrockclip is Pink van Aerosmith. De show van 1998 is de 15e keer dat de MTV Video Music Awards worden uitgereikt. De show wordt uitgezonden vanuit het Gibson Amphitheater in Los Angeles. De avond wordt gepresenteerd door acteur Ben Stiller. 10 september 1998. De dag dat Madonna de grote winnaar is bij de uitreiking van de jaarlijkse MTV Video Music Awards.

Madonna. En The Ray of Light. Op 10 september 1998. Vandaag precies 28 jaar geleden. Won zij 6 van de 18 prijzen voor haar videoclip Ray of Light. En van september 1998 gaan we nog even verder de muziekhistorie in. Naar 10 september 1983. Het nummer Wherever I Lay My Head, That's My Home van Paul Young kwam toen binnen. Een beetje laag in de Nederlandse top 40. Op nummer 38. Het nummer is een compositie van oorsprong van Norman Whitfield, Marvin Gaye en Barrett Strong. En die originele versie van Marvin Gaye is dan weer te vinden op de B-kant van het singeltje Too Busy Thinking About My Baby uit 1969. En Paul Young die scoort er dus ook een hit mee in september 1983. Het staat 4 weken in de Nederlandse top 40, maar hij blijft helaas steken op nummer 27.

0: Paul Young stond wel bekend om zijn vele covers. Maar het werden wel allemaal grote hits. Love of the Common People bijvoorbeeld. Grote nummer 1 hit. Alhoewel dit Wherever I Lay My Head, That's My Home, slechts 4 weken in de top 40 stond. En niet verder kwam dan nummer 27. Maar goed, was wel een mooi nummer. Dus ik denk, ik laat het gewoon even aan je horen tijdens de muziekgeschiedenis. En we slaan de boeken nu maar weer dicht. Volgende week weer een nieuwe editie. Want het is nu tijd voor...
1: En nieuw.
0: Jazeker. In Oud en Nieuw leggen we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook naar elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Nou ja, Oud en Nieuw. 4 compleet met vuurwerk. Nou, afgelopen zaterdag was hier in Aalsmeer weer een prachtig vuurwerk te zien. Afgestoken bij de Watertoren op een groot plateau in de Westeinderplas. 20 minuten. 1,5 uurwerk. Ook een droneshow. Het was fantastisch. En hier in Aalsmeer benijd hebben we dus ook vuurwerk. Elke week, zo rond deze tijd. In Oud en Nieuw. Dus eerst even de oude plaat. En dat is... Loop the Love. Dat is eigenlijk een liedje van de Duitse muzikus Rolf Steitz. Alias Juan Bastow. Maar het lied is eigenlijk gebaseerd op weer een ander lied. Dat is Darla Dirladada van de Franse zanger Dalida. Nou ja, zangeres is dat dan natuurlijk. Ik kan je er een klein stukje van laten horen, even gewoon. Even in de sfeer

En zo gaat dat nog een tijdje door. De Franse zangeres Dalida dus, met het nummer Darla Dirla Dada. Nou, prima. Dat is dan de eerste oude, maar we hebben eigenlijk nog een tweede. En die noemde ik dus al eerder. Dat is Loop de Love. Van de Duitse muzikus Rolf Steins. En die bracht dat nummer in 1970 uit. Eigenlijk 1971. Onder de naam, artiestennaam Juan Bateau. Hij had er een hit mee in België, Nederland en Duitsland. Nou, die laat ik ook nog even aan je horen. Die ging ongeveer zo.

Juan Bato en Loop the Love in 1971. Weer een jaar later, in 1972, werd er weer een cover uitgebracht door Jonathan King. Dat was onder de naam, de artiestennaam Shaq. Nou, ook dat werd een redelijke hit. En nu zijn we aanbeland bij de nieuwe plaat, 2026. En die staat op naam van Rutger van Barneveld. Die heeft de afgelopen maand, of maanden, de zon vast zien zakken in de zee. Denkend aan de hit Zwoele Zomernachten van hem. Hij kwam er net niet mee op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Bleef steken op nummer 2. Want die felbegeerde positie, de toppositie van de hitlijst. Ja, die is nog altijd voor Shakira en Burna Boy. En ook die kon Rutger dus niet zomaar passeren. Maar hij dacht, nou ja, dan is het tijd voor een opvolger. Dus ja, dacht hij van, nou, weet je, ik heb nog een liedje ooit als jonge tiener in 2002 ooit al eens eerder opgenomen. En dat gaat dus op de melodie van Loop the Love, die je dus zojuist hoorde. Ook weer gebaseerd op die Griekse traditional van Dear Lala. En het filmpje uit 2002 ging viraal op de socials. En de vraag naar een nieuwe versie was dus ook groot. Nou ja, Rutger die houdt de letter Z in zomer, zon en strand weer in ere. De nieuwe single dus van Rutger van Barneveld. En je zal de melodie herkennen, zogezegd. Als nieuw nu, in oud en nieuw, zomer, zon en strand.

0: right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaar.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want godmondentje.
1: Door de stollebolletjes. Hij ging weer van links naar rechts.
2: Alles meer bij night.
1: Goedenavond. Van harte welkom bij uur nummer 3 van Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Hier bij Radio Aalsmeer. Zoals eigenlijk altijd. Elke donderdagavond.
2: Aalsmeer by Night.
1: En vanavond vieren wij feest. Ter gelegenheid van de 30ste editie van de Feestweek Aalsmeer. Editie 2026. En vanavond in Aalsmeer by Night draaien wij de muziek van de optredende artiesten. Eerste uur van vanavond, tweede uur van morgenavond en vanavond van zaterdagavond.
2: Alles meer by night.
1: En zo begonnen we deze, of dit uur eigenlijk, met de snollebollekes. Hij staat met zijn gevolg aanstaande zaterdag op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. Van links naar rechts.
2: Alles meer by night.
1: Brian Sticker komt zaterdagavond ook zingen. En even serieus komt ook. Dus. En Tour Limited. In welke samenstelling, ja, aan de foto te zien in de brochure van de Feestweek, zie ik Ray Slijngaard, maar niet Anita Dot. Nou zijn die al jaren uit elkaar, dus ik vermoed dat Ray gewoon komt met een nieuwe andere zangeres. Maar dit was een van hun grootste hit ooit.

Ja, dat was dus wel de stem van Anita Dodd. Maar die is er niet bij, zaterdagavond. Alleen Ray Slijngaard met een, nou, toch wel een goed gelijkende zangeres. Die op Anita Dodd lijkt. Anita Dodd die was jaren geleden als solo zangeres ook nog eens een keer te gast. Ja, wie heeft er niet gestaan op het podium van de Aalsmeerse Feestweek? Maar Ray en die andere dame, ik ben benieuwd naar haar naam. Zal geen Anita zijn, denk ik. Maar ja, die hebben toch een hoop hits gehad, joh. Vanaf begin jaren 90, Get Ready for This, Twilight Zone, The Workaholic. Magic Friend, No Limit natuurlijk, die grote nummer 1 hit. A Tribal Dance, Maximum Overdrive, Let the Beat Control Your Body. Nou, en dit No One, wat je zojuist hoorde, kwam uit oktober 1994. Kwam toen net niet tot nummer 1, bleef steken op nummer 2. Tour Limited is zaterdagavond op het podium samen met de Snollebollekes. En, ja, nogmaals, even serieus. Even serieus komt ook. Waarschijnlijk ook met Baila de Gasolina.

Hupsakee. Even serieus was dat. En ja, ik heb geen idee hoe groot hun repertoire is. Dit nummer kent iedereen natuurlijk. Meebrullen. Zal zaterdag overdag tijdens de Pramerace ook veelvuldig te horen zijn waarschijnlijk. En dus zaterdagavond ook in de live versie. De jongens van Even Serieus. Maar nou, ik ben heel benieuwd wat die verder nog gaan spelen op het podium. Dus dat wachten we dan maar even af, zo gezegd. Aanstaande zaterdag ook Brian Stricker op het podium. Nou ken ik toch veel artiesten, ook Nederlandse artiesten, maar Brian Stricker had ik nou eigenlijk nog niet eerder van gehoord. Dus ja, nou zegt dat niet heel veel natuurlijk. Kan razend populair zijn en ik mis het. Kan voorkomen. Maar ik denk, ja, misschien zijn er meer mensen die zeggen, Brian Stricker, waar ken ik die van? Nou, ik heb even gezocht. Ik heb wel een leuk nummer voor hem, van hem opgezocht. De aarde.

Sven Versteeg. Samen met Likke Pijp. Vrij vertaald, Lekke Pijp. Blikkendag was een hit in 2024. En Sven Versteeg, die stond een jaar geleden op zaterdag 13 september 2025 op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. In de feesttent op het Praamplein, waar momenteel ook groot feest gaande is, met Gerard Joling en Friends, zogezegd. En die Friends die bestaan dan onder andere uit Edcilia Romley, Emma Heesters en Xander de Buzonier. Nou had ik ergens ook nog gelezen dat Treintje Oosterhuis toegevoegd was aan de line-up. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, prima. Om de feestvreugde te verhogen, zogezegd. Daarvoor hadden we trouwens nog Brian Stricker. Een zanger ja, die zaterdagavond dan samen met Snollebollekes, Even Serieus en Too Unlimited op het podium staat van de Aalsmeerse Feestweek. Eens even kijken. Ja, zo dadelijk hebben wij nog de Tandenpoets Dansplaat en de verjaardagskalender. Welke muzikanten, zangers en zangeressen zijn er jarig op deze 10e september? Maar eerst wil ik je aandacht even vragen voor wat anders. Ja, we kunnen niet wachten totdat het weekend begint. Met name de zaterdag staat natuurlijk bekend als ja, de tweede zaterdag van de maand september. En dan is het altijd ja, eigenlijk de slotdag van de feestweek. 'S Avonds zijn er dan nog die optredende artiesten. Maar overdag wordt de pramenrace gevaren. 150 pramen ongeveer. Komen allemaal weer naar de Pontweg om van daaruit te starten en dan een parcours af te leggen, allerlei opdrachten te doen onderweg. En aan het eind van de middag, als iedereen wel of niet gefinished is, dan is er ook nog zogenaamde prijsuitreiking. En als alle pramen op het Praamplein weer bijeen zijn gekomen, dan is later in de feesttent de bekendmaking, het algemene klassement. En de vele subprijzen die gegeven worden. Het wordt zaterdag best redelijk weer, heb ik vernomen. Dus het blijft in elk geval droog. Nou ja, dan kan je er rustig op uit. Langs het kanaal, zogezegd. Langs de ringvaart. Een groot gedeelte van de route. Maar ook op het Praamplein zelf. En, nou, misschien zit je op een bootje op de Westeinder. Varen ze ook allemaal voorbij. Dus. In de nieuwe meerbode van deze week een uitgebreid verhaal. Er is ook een speciale praambode verschenen. Die is deze donderdag

Iedereen in Aalsmeer door de brievenbus gegleden. Mocht dat niet het geval zijn, dan zijn ze op de diverse afhaalpunten in Aalsmeer nog te verkrijgen. Veel supermarkten hebben een stapeltje liggen. Dus. En mocht je niet in de gelegenheid zijn om de Pramerace buiten te bekijken, dan kan je altijd binnen nog kijken naar de live webcam beelden. Want Radio Aalsmeer TV zendt zaterdag live sfeerbeelden uit van de Pramerace. Tussen 12 en 4 kunnen de kijkers via meerdere webcams het evenement volgen. De camera's staan dan op verschillende plekken langs het parcours. En zo zijn onder meer de start te zien. Er staat ook een camera op het Vossengat. En er zijn diverse webcamcamera's geplaatst op diverse varende pramen. Dus hoe het beeld is dan onderweg, kan je dan ook zien op Radio Aalsmeer TV. En de finish op het Praamplein is hopelijk ook op televisie te zien. De livebeelden zijn te bekijken via Radio Aalsmeer TV op kanaal 12. Via Kaiway, Delta. En mocht je daar niet op aangesloten zijn, kan je altijd via de website van Radio Aalsmeer nog alles bekijken. Via radioaalsmeer.nl/tv. Aanstaande zaterdag dus de Pramerace tussen 12 en 4 uur 's middags. Allemaal te zien op Radio Aalsmeer TV. Dan nog even een andere dienstmededeling. Voor degene die zitten te wachten op De Plaat en Zijn Verhaal met Bart van Leeuwen. Elke donderdagavond zo tussen 10:15 en 10:30. Teleurstellende mededeling. Vanwege de feestweek deze week. Een en al feestgedruis en muziek in Aalsmeer benijd. Heeft Bart in samenspraak met mijzelf besloten om even een weekje over te slaan. Dus volgende week is Bart gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van De Plaat en Zijn Verhaal.

0: Jan Lelieveld, Aalsmeerse zanger, helaas niet meer onder ons. 9 jaar geleden overleed hij. Maar hij heeft gewoon het Aalsmeerse volkslied ooit achtergelaten voor ons. Uit 2009 stamt dat, even uit mijn hoofd, nummer Aalsmeer. We hebben het in het eerste uur al aan je laten horen. Jan Lelieveld, bij leven ook een zeer graag geziene gast op het podium van de Aalsmeerse feestweek. En hij mag dan niet meer onder ons zijn, maar zijn muziek leeft nog steeds voort. Hier bij Radio Aalsmeer sowieso, maar ook in de feesttent wordt hij nog regelmatig gedraaid elk jaar. Dus wij blijven, zogezegd, bij hem in herinnering.
1: De Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja. Overstapje naar de Tandenpoets Dansplaat. Altijd zo rond deze tijd in Aalsmeer benijd. 2 uur geleden hebben we al een dansje gedaan in het Disco Duo. Dan gaan we altijd even de dansvloer op met muziek uit de jaren 70 en 80. En zo rond deze tijd in de Tandenpoets Dansplaat gaan we altijd even kijken wat er populair is momenteel in de clubs en discotheken. Waar stroomt de dansvloer van vol? Dat doen we met de nummer van Kygo samen met Max McNone. En het nummer heet Take Me Back. De Noorse DJ Kygo behoort tot een van de allergrootste in de EDM-wereld. En heeft nu al zo'n bijna 30 top 40 hits op de teller staan. En voor zijn nieuwste track is Kygo een samenwerking aangegaan met een singer-songwriter uit Oregon. Die ooit als straatmuzikant in Zuid-Californië optrad. En vervolgens een enorme TikTok-aanhang opbouwde. Max McNone is een rising star, zoals dat heet, in de hedendaagse country en Americana scene. En zijn doorbraak kwam in 2023 met de single A Lot More Free. Een zogenaamde sleeper hit die heel langzaam groter en groter werd. Met name in de Verenigde Staten. En Kelly Clarkson, die heeft dat ook in haar Kelly OK-serie opgenomen. Moet je maar eens even terugkijken op YouTube of zo. Die filmpjes van Kelly Clarkson, ja. Nou ja, Max McNone dus. Samen met Kygo. Lekkere dansknijter gemaakt. Het nummer heet Take Me Back. En het is de Tandenpoets Dansplaat van deze week.
2: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

Tina Martin. Nee, Tino Martin. Het is een man, hè? En dit was Jong en Dom. Ja, Tino Martin stond in 2022 ooit op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. Vandaar dat we even een leuk plaatje van hem draaiden. Tino Martin dus uit 2022, dat hij op het podium stond. En nou, daar kijken we, met veel plezier aan terug, denk ik. En zo ook, ik zal deze er ook nog even achteraan plakken. Yves Berendsen. Hij stond 2 jaar geleden op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. En hij heeft vreselijk zin in mij. Ik zag je.

0: Yves Berendsen. Ook hij stond ooit op het podium van de Aalsmeerse Feestweek. Dat was 2 jaar geleden op 2024. Ja. En dit was een van zijn eerdere hits. Het nummer heet Zin in jou. We gaan eens even kijken welke muzikanten er jarig zijn vandaag.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: En alle jarigen horen hun eigen muziek vanavond terug. Is dat leuk? Als verjaardagscadeautje, zo zeg. Zo feliciteren wij Nens Kolen. Kortweg Nens. Jarenlang Lingo gepresenteerd. De ex-vrouw van fotograaf William Rutte. En zangeres van de Nederlandse formatie 24/7. Nens is vandaag 53 jaar geworden.

24/7. Zangeres Nance Cole. Zij is vandaag jarig. 53 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Nance. En je hoorde Slave to the Rhythm, wou ik zeggen. Maar nee, Slave to the Music. Ook feliciteren wij Siobhan Fahey, de ex-zangeres van Bananarama en Shakespeare Sisters. 69 jaar geworden.

0: jarig vandaag.
1: Siobhan Faye, ex-zangeres van Bananarama en Shakespeare's Sister, is 69 jaar geworden. Ja, Bananarama. In 82 braken ze door samen met de Funboy 3. It ain't what you do, it's the way that you do it. En daarna volgde nog Really Saying Something, Shy Boy, Cruel Summer. En dit Robert De Niro's Waiting kwam uit mei 1984. Verder nog jarig vandaag. Eens even kijken hoor. Pak mijn verjaardagskalendertje er even bij. Don Powell, de drummer van Slade, 80 jaar geworden. Gitarist van Aerosmith, Joe Perry, 76 jaar geworden. De drummer van Mr. Mister, Pat Mastelotto, 71 jaar geworden. En de toetsenist van de Boomtown Rats, houdt ook niet van maandagen waarschijnlijk, Johnny Fingers, 70 jaar geworden vandaag. Feliciteer ook nog Matthew Followill, gitarist van Kings of Leon, 42 jaar geworden. En Guy Ritchie, de ex-man van Madonna, Engelse filmregisseur, is ook 58 jaar geworden. En dan feliciteren we ook nog even Ko Stompé, Nederlandse darter, kaalkoppie zo gezegd, de Lucifer genoemd. 64 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Tot slot feliciteren wij Carol Decker. Zij is de zangeres van de groep T-Paw. Zij is 69 jaar geworden vandaag. En T-Paw kennen we natuurlijk nog van die grote nummer 1 hit. China in your hand.

0: We feliciteren Carol Decker, de zangeres van T-Paul, met haar 69ste verjaardag. En daarmee sluiten we Aalsmeer bij Night af. Voor vanavond. Eén feestelijke uitzending is afgelopen. Ja, het is weer voorbij gevlogen. Eén groot feest was het. Maar goed nieuws, volgende week zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Ah, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. En tot zover de feestweek editie van Aalsmeer bij Night. Feestweek die momenteel in volle hevigheid gaande is. Nog optredende artiesten vanavond, morgenavond en zaterdagavond. De Prama Race hebben we natuurlijk ook nog zondag te bekijken via Radio Aalsmeer TV, kanaal 12. Vanaf 12 uur vanaf de start. Dus schakel in of ga gewoon lekker buiten kijken, want het wordt best mooi weer. Tot zover Aalsmeer Benijd. Volgende week donderdag zijn we er weer. Vanaf 8 uur hier op Radio Aalsmeer. Maar zet nu je radio niet uit, want straks na het nieuws van 11 uur, Aalsmeer Easy.
1: Tot zometeen.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
1: yeah. Aalsmeer Easy.
4: Met Meindert van der Zwaard.
5: Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Red

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Met hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, wat Nederlandstalig. Het vliegt weer alle kanten op vanavond. Zo begonnen we dit uur met nummer City of New Orleans van Arlo Guthrie uit 1972. De fijnproevers herkenden de melodie natuurlijk als die van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, misschien nog niet helemaal, maar we gaan toch wel weer een beetje richting de herfst, zo gezegd. Maar goed, lekkere muziek vanavond. Wat dacht je van deze, van The Drifters? Dit is Under the Boardwalk. MUZIEK

Dat is toch het beste wat je kan overkomen. Dat je je gewoon goed voelt. En gezond bent natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Je hoorde Nina Simone. En Feeling Good. Alweer een oudje. Kwam uit 1965. Daarvoor wat minder oud. Nog maar 3 jaar geleden dat Zoe Toran in de hitparade stond met dit nummer Therapie. En daarvoor hoorde je The Drifters en Under the Boardwalk. Ook een oudje uit 1964 dan. En zo schieten we alle kanten op. Jaren 60, 70, 80 en 90. De jaren 0, 10 en 20. Komt allemaal voorbij vanavond weer in Aalsmeer Easy. Gewoon lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, dat mag ook wel, want die 3 uur daarvoor, tussen 8 en 11, hier op Radio Aalsmeer, hadden we Aalsmeer bij Night. En dat stond compleet in het teken van de Aalsmeerse feestweek die momenteel gaande is. In een grote feesttent op het Praamplein in het centrum van Aalsmeer. Vanavond onder andere Gerard Joling op het podium. Gerard Joling en Friends. Samen met Attilia Rombly onder andere. En Xander de Buzonier was ook van de partij. Ook op het podium. En Emma Heesters natuurlijk. Zullen we misschien straks nog een klein plaatje van draai. Ga je laten horen. En verder, ja. Wat ons voor de voeten komt, zo gezegd. Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Zo gaan we nu terug naar de jaren 80. Dit is Gino Vannelli en It Hurts to Be in Love. We gaan terug naar 1985.

Ja, Hazes is de basis, zogezegd. Samantha Steenwijk en Elske de Wal was 4 jaar geleden op SBS6. Programma Hazes is de basis. Waarin verschillende artiesten het werk van André Hazes onder handen namen. En Samantha en Elske deden dus dit droomland. Daarvoor hoorde je Alanis Morissette. Zij bedankt ons allen. Nummer Thank You uit 1998. En Willeke Alberti. In 1966 was zij de bruid, althans zo zong zij in het nummer Morgen ben ik de bruid. En daarvoor hoorden we nog Gino Vannelli en It Hurts to be in Love. Plaat uit 1985. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Komen we weer even tot rust als je thuis op de bank zit. Of misschien ben je wel aan het werk. Leuk dat je Radio Aalsmeer aan hebt staan. En we houden je gezelschap. Met nu een plaat van Georgie Fame. Ook alweer een oudje uit 1967. Sowieso een goed jaar. Dit is Sitting in the Park. Waiting for You.

I had a dream. I got everything I wanted. Het origineel is van Billie Eilish. Maar je hoorde de stem van Davina Michelle. Zij coverde deze hit van Billie Eilish, Everything I Wanted. En dat deed ze in 2019. En daarvoor, instrumentaal nummer, werd totaal niet ingezongen. Je hoorde de zee ruisend op de achtergrond. Die plaat van James Last uit 1982. Het nummer heette Biscaya. En daarvoor Franstalige muziek, Barbara Pravi. Plaat uit 2020. Personne d'autre que moi. Op mijn beste Frans. En daarvoor nog weer een oudje uit 1967. Georgie Fame and Sitting in the Park Waiting for You. Alsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nog een paar plaatjes te gaan en dan is het alweer vrijdag. Onder die paar plaatjes zit deze van Gordon. Waarom? Nou ja, gewoon omdat ik zo van je hou.

0: En dat waren ze, de laatste drie van vanavond. Gordon, omdat ik zo van je hou, uit 1995. Ennio Morricone, uit de gelijknamige film The Good, The Bad and The Ugly, uit 1966. Daar moest het stof even vanaf. En dat gold eigenlijk ook wel voor deze plaat van Nazareth. Van 10 jaar later, 1976. Grote nummer 1 dit hier in Nederland onder andere. Met Love Hurts. En dat was het laatste van vanavond. Het zit er weer op voor donderdag 10 september. De vrijdag is inmiddels alweer begonnen. En zo gaan we ons opmaken voor het weekend. De Pramerace. En nog het laatste staartje van de feestweek. In de feesttent op het Praamplein in het centrum van Aalsmeer. Mocht je naar een van de festijnen gaan, wens ik je alvast veel plezier. Sowieso een fijn weekend toegewenst. Volgende week donderdag zijn we wederom van de partij hier bij Radio Aalsmeer. Eerst vanaf 8 uur, 3 uur lang Aalsmeer bij Night. En volgende week donderdag vanaf 11 uur ook weer een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

Would you dance?

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.